0: Wat daar vaart, hoe dat de programma is, wie filoi, zou nog mij?
1: Zou hij op programma
0: filoi? Hij zou.
1: Ja, komt hier ook op de zaal.
0: Ja, precies, ja, man.
1: Kapot hoor.
0: Dan me verlet dat.
1: Fifi de boel. Bokor voor, kasvoer ik aan. Maar hier, maar malo zie je, niet hippo. Maar hoor, dat is toch wel zo. Ja, kijk eens naar wat er kan passen. Ze worden gewoon pakken. Ah, Samoa, Fifi de boel. Ah, hoe vaak hoor je hem? Ik kan naar de hoek naar kan passen. Gewoon, oh, maar op af kan je. Maar hier van Maro zie je van wel?
0: Kijk, hier is hij. Is hij of Sidio, jij?
1: Si
0: mem lai fono lua o fai pese tele la langi o o piliona la tu tu pemaua. Si luna lua o sa mo maro lusia e tolu a fa inglisi e tasi le upu. O a ia upu.
1: O fa ide lua a. O le poli e ma le pitos.
2: Ye a isa ftai o VP.
1: Ya, ma kia ba.
0: Samoa
1: Sura. Ya te va a
0: probar.
1: Sana mai. La hay esa boa. Tama. Es que va a dar una fapea. O de lío ahí. A lo que sí diga. A fa, va a hacer hasta un bocua que yo.
0: Ya va como ya tuvo un sitio en Maya OPV. A matura estamos fanando una esta orario ainga. A la matura tiene la ron ta unga. A taro lista to balau. Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Wat daarom is dat wel ook?
3: Hallo.
0: Zou nog mij?
3: Smak, hallo, Siri, Meijo, Rokko.
0: Zou nog mij?
3: Nou, dat kon je met Kisilewa en Nietzsche mooi, als je kakker loopt komen.
0: Nou, die.
3: Ja, ooit in de kamer. Ja, mooi, alleen maar wat kom je misschien alleen komen. Mai konga i de vakunga loku me kisi sa moa. Ma sa kao loku nga ni loku me kisi o loku konga.
0: Aftai, ta mafa mwole a poire swafa.
3: O patau.
0: Patau fa aftai, ya mo mai. Siri mea patau, o ai le ingol sa moa le na watu mutanga tatonga, watu lotu me kisi sa moa. Fa fa mwole datus nuu, siri mea patau.
3: Pa kua fwet buu e sa wai.
0: A fe fo ilo na fio anga i Samoa le sumaya patau o ile ingoa o le Samoa na watu mula utonga e watu lotu me tisi a fe fo ilo na fio anga i Samoa fsidi ma ya OPV OPV la varo fsid
1: ma ya i Samoa
0: ia o le a matua le tamo le whanaunga e ta ule rio a inga o le alta unga e ta uaipe a matua le teine i whanau. Ya fside lua maya OPV o imaya mlaifono o fai pese tere lua la rangi ua fai tau piliona la tutupe maua mare fside lua na lua o upu e tolu marlosi la a fa igrisi e tasire upu o a ya upu

0: Of zo heet zo'n via je toe oude is wat?
1: Ik ga toen mijn pili kopie je toe.
2: Nou,
1: wat ik hoor, ze weet ik gewoon maar waarom ik niet. Nu zou ik ook oude is wat je zou komen. Zou ik ook niet op
2: porum,
1: maar wat? Oh, ik ga je samen. Ja, maar ooi. Ik was af en toe. Ja, maar zal moet je aan. Zou ik ook aan? Zal moet je aan? Zal ik ook niet, maar zal af en toe. Zou ik ook aan? Zou ik ook
2: aan?
1: Zou ik ook aan? Zou ik ook aan? Zou ik ook aan? Zou ik ook aan?